Efter att se en förbild från det förgångenhet så går tre förbilder vår falska liv vid en annan kommer. Vad det passerat är, har människor sig från Gott vargedrätt. Det vill vara fram, då är niemals det tid gevast och människor inte sen fram gevast. Dort vill säga svår sina egenten falska fänga de tjena religion hade. Då är ober en gröta ungerskett tvärsen religion habe och vad de geborde sina. Vi har hier nu drei Verbilder oder Beispiele, um ans Warning zu geben, dort Gott Wort, und nu all dat, rechte. Dort wird hier an den dritten Vers klar gemacht. Dort ist, wo wir nu anfangen. Und jetzt wurden sie jünt mit verfeuerische Wirt, Zschäpe und Verzschäpe, den verdorbe, schlappt nicht, als 2. Petrus, 2. Kapitel, 3. Vers. Die Wirt und jetzt wurden sie, jehere zu die falsche Lehre. Een jund met verfeerische weerd brengt ons terug naar dat woord plastic. De weerd, de valse leren broeken, zijn weerd die ze zo draaien kennen, dat de eerend woord en eerend eenem passen worden. De weerd passen de lied die naar de valse leren hartje. Zo'n leren zeiden één ding te één valk en dan zeiden ze wat anders, wanneer ze te een ander valk reden. Daar zijn vandaar predikers die dat doen. Ik weet van een man die kan een goede predikt van God zijn woord geven, wanneer hij een verzameling heeft die zou leven. Wanneer hij over een vriezende groep is, dan is hij krijg zoals zij zijn. Hij is een plastic prediker. Hij is zo schmiedig, dat hij kan een geschenk aannemen, zoals aan dat post. Dat kunnen goede dingen zijn en je wisse loog over. Wanneer dat gedaan wordt met dat evangelium en God zijn woord uitleiden, dan moet we standhaft zijn en zo niet erlauben. Plastic is zeer fijn, aber ik heb uitgevangen dat een mens moet oppassen hoe dat gebruikt wordt. Dat je schek van plastic kan ändern en kan breken. Dat wat er binnen is, kan vergeten, wanneer dat verschwatscht wordt en dan is dat verdorven. Zo is dat woord hier gebruikt. Petrus zegt nu wieder, met verfeerische weer tjepen en verchepen. Dat meint dat de valse leren doen wat ze doen, verjeld. Dat is waarom ik persoonlijk je in verschillende wegen zie, waar zoveel tijd genomen wordt om dingen bekend maken en verchepen. Jedes Mal, wanneer ik van een reis terugkom, zat ik bij mijn papierkarf dol. Ik neem mijn briefpost en te tijden, waar ik dat bloos in een papierkarf in een schmiede. Ik wou dat niet opmaken, wils ik kan zien van waar dat komt. Ik heb al voor jaren brief van zo'n lied gekregen, wanneer ik aan ook niets heb geschikt. Ik weet niet waarom ze daarbij blijven. Ik weet ook dat ze willen mij tjepen, en dan willen ze mij wat vertjepen. Ze leven verlegd dat wanneer ze mij genoeg brief schikken, dan wou ik aansluitend geld schikken. Werkelijk, een inrichting zal zo'n lied met haar arbeid bekend maken, die zo'n arbeid ondersteunen willen. Wanneer du een missionsinrichting in je stad wist, dan zal die interesse daar ook zijn. Er zijn veel fijne missionsinrichtingen en er zijn veel goede radioprogrammen. Er zijn anderen die willen bloos hun eigen ideeën verchepen. Wat ik hier wil te licht brengen is dat een teken van valse leren is dat ze willen zichzelf een ere bijval te andere lied verchepen. Zo'n willen niet God zijn woord uitleiden, zodat mensen zich betieren kennen en worden. Ze zijn niet door zodat ze anderen helpen kennen, ze willen ergens wat van anderen hebben. De valse leraar wil met die toucher, hij zegt hoe goed du bist en du zalst hem loven en geld geven. Dit moeten we nu bechecken. Den er je recht al lang terug bestemd is en verdorven slaapt niet, als 2. Petrus 2, 3. Vers. Door is een zaak hier dat veel lied verstimmeld ha, sogar lied die in de Bibel opgeschreven zijn. Een zoon werd hij niet doofd. Hij kon niet verstaan waarom God de godloze niet rechten deed, waarom godloze mensen slechte dingen deden en den niets gedaan werd. Ober, als hij im tempel en inging, dan kon hij verstaan wat met godloze mensen om eng passeren wordt. God wordt door te zien dat zo'n lied wurde trier wat aanbestemd weer. God regiert nu en op Emma, vriend. Wie weten dat Paulus, zoals ook de andere apostel, slecht behandeld worden. Zo behandeld worden
Als zij weren, moet niet zijn hij gewonnen. Als Paulus en dat gevangenis in Philippe weer, willen de officieren hem heimelijk uit de stad uitschakken. Paulus weer in Rijme Berja. De officier had bloos woord geschakt dat hij zal van Philippe weg kunnen. Over Paulus zei, je moet zelfs komen en ons uitlaten. Wie zijn Rijme Berja en je hebben ons slecht behandeld. Dat weer gaat zijn weg aan en goede nomen te geven en Philippe. Paulus neemt de raag nicht in zijn eigen hang. Hij leidt de zaak in Gods hang. Wanneer we proberen de raag in onze eigen hand te nemen, dan nemen we dat uit Gods hand eruit, zeg maar. God heeft gezegd, de raag je heert mij, ik word recht holen. Hebreeën dat 10e kapitel 30e vers. Wanneer we zo'n zaak in onze eigen hang nemen, dan verloot we den geloofs wandel. En den geloven wandelen meent niet dat we worden andere lied erlauben ons leven te regeren. Nee, dat meent dat wanneer we slecht behandeld worden, dan worden we denken, Janne heeft mij slecht behandeld, aber ik wou hem niet terugtollen. Ik wou hem bloos aan dem Herr Jezus evengeven en wou hem laten met dem mens handelen. En God wordt dat doen. We behouden dat dit is wat Paulus deed met Alexander, de kapperschmet. Dit is in 2 Timotheus 4:14. Alexander de Kapperschmidt heeft mij veel bewezen, mocht de Heer hem belonen, naar zijn werken. Dit is wat God gezegd heeft. De raag je heert mij, ik word recht holen. En waarde, de Heer wordt zijn volk rechten. Zo wordt God ook deze valse leren een dag rechten. Niet zo lang terug hoorde ik dat een Fries en je man gestorven weer. Een man zei te mij, hij is vandaag beter af als hij weer, als hij nog levendig weer. Ik zei, du je leeft dat hij beter af is? Wanneer de man niet waarde je boeren weer, eer hij sterf, dan is hij nu niet beter af. Ik wil niet ha, dat wanneer ik voor God stonen word, dat hij mij vermonen wordt. Ik zie voor deze programma verantwoordelijk. Ik wil niet ha, dat God zal te mij zeggen, ik geef die de heilige schrift, dat du dat zo recht uitgeven, du hast dat niet zo uitgelegd, als ik dat wollen, zoals ik dat geschreven ha. Du hadst angst, dat lied die kritisieren worden. Ik wil ha, dat God met mij tevreden wordt zijn. Zoals ik zie tot God verantwoordelijk. En mijn vriend, zo best du ook. Op deze steed, zegt Petrus ook, en verdorven slaapt nicht. Nu, dat wordt nu zo loter, als wanneer God slopen je gonne is. Dat wordt zo loter, wanneer God niet veel deed wegen de valse leren en wegen al dat bezit in onze wereld. Ober, mijn vriend, God slaapt niet, oh nee. De profeet Habakkuk had ook zo'n vraag. Hij dacht dat God weer tot tide, te hastig zijn je recht te brengen. Ober, van dat waar we loter in je rechten. God wordt in zijn tijd alles opriemen. We hebben nu een voorbeeld, werkelijk een drievoudig voorbeeld. Eerst is daar een voorbeeld van engel. 2 Petrus, de 2e kapitel, 4e vers. Dan wanneer God de engel die gezindigd houden, niet schoond, over den en de haal en een schmeed, en aan doorheld voor dat je recht, en de oude welt niet schoond en bewoord Noah, den achter man, die in je rechtigheid spreed je weer, en bracht die even schwaming over die godloze mensen. Dit is een buitengewoonlijk bericht. Meent dit dat engel zind je? Jo, engel ha je zindigd, je wisse engel. Dit is een voorbeeld van wie zoten schoft. En dan heeft Petrus een voorbeeld van Noah. En de oude welt niet schoond en bewoord Noah, 5e vers. Dat is zo als de welt ons nu wordt vergesteld. En dan is door dat dreddet voorbeeld, hoe God de steden Sodom en Gomorra vernicht heeft, zaas de vars, en bracht je recht op de steden Sodom en Gomorra, deken amschmieten en bedaakt aan met oos. Dort heeft ons dat voorbeeld van de vleesche last. Zo hebben we hier nu drie vriend, de dievel, de welt en de vleesche last. Voor deze drie vriend moet we ons heiden. Johannes zegt dat we moeten ook door te zijn, dat we de welt niet leef hebben. 1 Johannes 2,
15 und 16. Dort die Welt nicht leif habe, auch nicht dort, wo eine Welt ist. Wer immer die Welt leif haft, in dem es nicht im Vater seine leif. Wills alles, was in dieser Welt ist, die Urgelast, die Fleischelast, und dort staltet Leben, es nicht vom Vater, aber es von dieser Welt. Wann he sagt, dass wir Seele nicht dieser Welt leif habe, dann meint he nicht die schöne Blume oder die Boy oder den See. He haft am Sinn ein Weltsinn, dass sich gegen Gott gestalt haft. He redt hier erst von dem Diebel. Gott haft die Engel all gerecht. Da wird nu viel von dem Diebel geschrieben und von seine böse Jester. Ich leif lied, jewe to viel Acht dorto. Da es ne steht für so ne Norecht, aber ich leif dort wird gut sein, wann wie meier so ne Sache betonen würde, die bestimmt sind. Ich ha ein Bericht gegeeft an, wer es Antichrist. Wann ich in so ne Predigt, wat am Einkomm, sei ich, nu weet je, dort ich nicht viel von Antichrist weet. Und ich will auch nicht viel von ihm weiter. Der Janje, von dem ich viel weiter will, ist der Herr Jesus Christus, Freund. Paulus sagt nicht, ich will dem Antichrist schauen, aber er sagt, dass ich ihm, Jesus Christus, muss schauen lernen und die Kraft in sein Abstande vom Tod und die Gemeinschaft in sein Leiden am sein Tod ähnlich zu werden. Das ist Philippa 3,10. Und dann in Johannes 17,3 ist das geschrieben, und das ist das ewige Leben, dass sie die einzige wahre Gott und Jesus Christus, dem du geschickt hast, möchte tschane, dort sind Jesus seine Wied. Ich habe keine Stelle in der Schrift gefunden, wo dort sagt, dass wir Seele alles ausfangen vom Soten, dort wir tschane. Die Heilige Schrift sagt, dass wir wissen, wo Soten seine Geschneise sind. Und wie Mutter sehr aufmerksam sein, dass er uns nicht beschummeln wird.

Nu kom vi trägg när den fjärde fars. Den vangatte ängel de gesendigt hade nicht schaund. Då sen fel lera de levade att det vis nu erste Mose saß, han. Ek do even nicht. Ek lev nicht att de gattes sehns, de då ongewese sind, ängel werde. Dat kon je zennen, oba. Ek lev de vire zonen de gereicht werde. Deze menschen linie, friede zich met zonen de nicht gereicht werde. Zo als de kein linie. Dabei wird die Menschen Linie, von wohne Jesus Christus kommen wird, nicht heilig sein. Dort brachten Geschlechtenen, dort Gott seine Überschwemmung zu Weg bracht. Wann Petrus hier von den Engel redt, dann ist der Diebel damit eingeschlossen. Was meint er hiermit? Da sind einige Schriftsteller, die ein Bild verbringen von dieser Geschichte. Einige Propheten, und der Apostel Judas, und die Appenbohrung, habe zu sagen von dieser Sache. Verdem, dort Menschen auf dieser Erde wären, wären hier Kreaturen. Die wären ensächte Kreaturen. Da wären Engel, die Gott seine Däne wären. Sollten wohl so aus Gott sein, und da wäre ein Funk hei, ein Abruhr an, und jenk Gott jägen an. Viel Engel waren sollten seine Däne, und wären seine Nofalle. Zo'n engel, gelijk, zijn de beze fiend, die aan Gods zijn woord erwähnt zijn. Adelje van deze beze engel zijn nu al en kede en ne steed waar God den haft en je stapt. Andere van de beze engel zijn nicht in zo'n gefängnis, aber hadden zeer drak en rane ram en deze welt en maken trouble. Dit gelijk zijn de beze fiend van die we aan Gods zijn woord lezen. Ik leef door als veel en aan de wereld dat nu je donen wordt, dat met deze beze vriend den aanvang heeft. Ik ha in mijn studeerstof veel beker die ik toop gezammeld ha, die van deze teksten reden. Ik ha ook vlietig aan een bericht geschoft aan een thema van beze vriend. Die bericht ha ik nog niet gepredigd en ik weet niet of ik jemals zwaar. Door als veel wat vals is in deze zaak, en dag voor kan uitgegeeft worden. De waarheid is dat er zijn zo'n beze machten in onze wereld. Er zijn enige werken die

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: O microfoon begroet je in Helen Bergen voor de Brege Radio CHPD uit Elmer, Ontario, Canada. Je hoort nu naar ons hoofdstundig programma Wat passiert. We reden van onze geschicht, van onze hingegrond als plotische mensen, van waar de opstunden en waar we van herkomen.

Wat merkt die Furchten in din Leben? En wo gleifst du kämt Furcht von? En wat von Einfluss, wat von Resultat haft Furcht in din Leben? Welkom to de Evangelische Botschaft Radio Programm. Mijn naam is Wes Heppner. Ik ben zo dankbaar dat u harkendest, u hier best. Vandaar de tweede poort van de geschicht van David, waar hij voor den koning Saul kämpt. En Saul heeft een bijzijn geest van Furcht. God zijn geest is weggenomen van hem, en God laat hem dit bijzijn geest van Furcht aan. En wat passiert? Wo dit bijzijn geest van Furcht wordt overkomen? En ook waarom God laat dit alles passeren. Wat God zijn plannen dit David een dag koning te maken. Zo we allemaal die harkendijs Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Mexico, Colombia, hier in de dankzij voor harken. Ik wens die God te zegen. En ik vrij me dat u hier vandaag bent. Voor deze tweede poort van de geschiedenis van David. David komt naar een palace.

0: clock as oint mat 30 minuten.
1: De Gouden Oerrecht, een halve stund voor die en voor mij.

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: O microfoon begroet je in Helen Bergen voor de Brege Radio CHPD uit Elmer, Ontario, Canada. Je hoort nu naar ons hoofdstundig programma Wat passiert. We reden van onze geschicht, van onze hingegrond als plotische mensen, van waar de opstunden en waar we van herkomen.

0: En zijn ze ons plaats goud weer. En ze deden het voet zijn dat het goud weer, maar ze hadden een langere vrouwen, wat ze eerst ons hadden. En dan laten ze ons met de vrouwen verdraaid jou. En dan vonden ze ons terug en vrouwen als we naar hammer, ze zijn weer dat we de kinderen willen aannemen.
1: En dan deed je? En hoe lang heide nu dan al?
0: Nu zijn het al 3 jaar. We deden voor de eerste 3 maanden vasten en deden we waren. Vrouwen zijn ons van de heimel 3 maanden. En dan wens ze 3 maanden aanweer en dan kwamen ze gewoon 3, bij een jaar. En dan wens ze 3 kwamen, dan vrienden ze weer naar hemel een jaar worden. En dan al met de bedenking dat we hadden die alleen de ganze hand te nemen. Ze hadden het dergelijke arbeid en ze moesten een ander hem gaan.
2: So, mij vreemd dat zij het hier en dat je moesten dat uitarbeiden te waschen junt en dat je kwamen bij naar eenigheid hem de hand nemen. Wat zijn andere wegen wat deze kinderen gaan nemen half in hun bevredigd leven en anders je merkt er? Wel ga je moest leren top te schaffen als een poelied met deze kinderen?
3: Als we de dag arbeiden deden, eerst met onze familie en dan over dan gingen we ook naar God. We brachten het in gebed voor God en geven het in God zijn heen dat hij voor de rechte weg voor ons opmerken dat. We kunnen opstaan tot dat wat hij wil hebben, wat zal in ons leven passeren. En hij geeft ons ganz vrede over dat we ja zeden door jou en dat we niet zijn.
1: Er is een klein beetje anders gevraagd, zum Beispiel. Jene jüngste Tochter, wat je dan hadden, die was 7 jaar oud. En nu neemt je deze kinderen aan en nu had je hier zijn 2 jaar. En dan nog een jong wat je nu had, die was 2 jaar oud.
3: Ja.
1: So dan de onderscheid in alle van de kinderen is groot. En dat maakt je vrijheid en bevredigd leven, die verandert ook.
0: Ja, het leven heeft veranderd vandaan. Dus nu een jong en een familie en de tijd wordt aangeduild. En ook de resultse tijd. We moeten dingen nu alle dag denken, wie entscheidingen maken. Dat geeft mij arbeid en dus een grotere vrede.
2: Heb je nu van je tijd top als een paar lied, als je eerst hadden, als je bloos 2 miljoen hadden?
3: Nee, we hadden niet van je tijd top. De tijd moet aangeduild zijn dat we er weer in kan krijgen zoveel tijd over gaan.
2: So
3: als de familie en eindelijk voor de kinderen.
2: So dat je dan nu met fleet dollar tijd te zien zaten dat je die tijd kan gaan?
3: Ja, we doen. Dat gaat zo zijn.
1: En zo dan, kinderen gaan nemen, dat heeft een grote opzicht. Eerst en vooral, je moet je uitmerken, je moet je een kinder uitmerken. Maar dan, wanneer je de kinder gaan, dan kan je een ganse bevredigd leven veranderen. Dan moet je tijd nemen voor een ander. Want dan moet je eerst ook, of nu moet je een tijd vielleicht alle oppassen. Maar je moet ook doen zijn dat je voor de feierkinder nu tijd hebt en steeds voor de 2 wat je eerst hadden. Zo, irgendwann moet je dingen aanstellen. En we hebben nog meer vragen, want we willen gleich de antwoord van die te schapen en zo. Maar we willen nu eerst een pause nemen, een leidhaken. En dan willen we terugkomen, dan willen we deze timer nog een beetje weer drehen. En dan hebben we een paar meer vragen, om zijn, op wat je mensen de geruid merken, wat die wel een kinder gaan nemen.

0: de klok is zas met 30 minuten.
1: Nu hebben we een aandacht uit het boek De Herr is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Fri en Plotitsch Evasat.

Wat merkt die Fürchten in din Leben? En wo glaubst du kämt Fürcht von? En wat von Einfluss, wat von Resultat haft Fürcht in din Leben? Welkom to de Evangelische Botschaft Radio Programm. Mijn naam is Wes Heppner. Ik ben zo dankbaar dat u harten des, dat u hier bent. Vandaar de tweede poort van de geschicht van David, waar hij voor den koning Saul kämt. En Saul heeft een bijzend geest van Fürcht. God zijn geest is weggenomen van hem, en God laat hem dit bijzend geest van Fürcht aan. En wat passiert? Wo dit bijzend geest van Fürcht wordt overkomen? En ook waarom God laat dit alles passeren. Wat God zijn plannen dit David een dag koning te maken. Zo, we allemaal die harten des Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Mexico, Colombia, hier in de States, dankzij voor harten. Ik wens die God te zegen. En ik vrij me dat u hier vandaag bent. Voor deze tweede poort van de geschiedenis van David. David komt naar een palace.

van dag met mij in paradies zennen. Dat wie de klok 12 op middag. Dan wordt het wat klok 3 uur middag even de ganse welt diesta, in de zon verdunkeld, in de gardien im tempel rijdt en de maat uit en ein, en Jezus schreef luid, Voda, ik beveel mijn geesten diene heen. En als hij dit gezegd had, starf hij. Als de officier zag wat er passiert, looft hij God en zei, dit is waarhaftig een fromme man geweest. En als dat volk, dat er om stond en toe kijkt, zag wat er passiert, schlugen die zich op de brust en gingen waar er terug. Over al zijn bekende, en die früheste van Galilea metgekomen waren, stonden wieder auf en kijkten toe. Nu wie Josef een roodshaar, een gouden abrechter man gerood door, en houd aan eeren rood en handelen niet met aangeweligd. Hij wie van de Joodse stad Arimathea, en luurt ook nu dat Gottesrijk. Dis man ging nu Pilatus en vroeg nu Jezus in een tjarpe. En hij neemt den rauf en wekkelt den en leent zich aan en leed den aan een neergraaf dat uit een steen uitgehakt wie en nog niemals weer binnen gelegen houdt. Dat wie aan den dag als ze om Sabbat reed moeken en de Sabbat funk aan. En die vroegers die van Galilea metgekomen waren, kwamen hing eraan en bezagen zich dat graaf en wo ze in tjarpe handgelegd wordt. Dan gingen zij terug en moeken triderie en scheinrekende eilreid. Ober om Sabbat ruden zij, zoals dat je zaads verlangt.